alle boekjes uit te zetten. Dan een zwaarzijn moment en maal weer zo zetten, jong. Zet even weer je in het meeglees toepen. Zo keel, een mooie knuppel. Ja, dat is toch niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer samen. Dit is maar, we doen.

Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach om een frikadel. Akkoziets!

op je zadelen. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer zo zat en jong. Zet even weer, ja, in het beugelen. Doe per de keel, de morgen knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet normaal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar de pieter, weet je, ja, zo. Ja, dat is het niet meer zaken, maar, dit is maar, helemaal toe.

0: Ende zu zwei. Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ik ben de Steve, joh.

alle boekjes uit de dan een zwaar momenten maal met ons uit een jong. Zet even weer, ja, in het meek is toepen, de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is toch ja niet te maal, hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, ja. Ja, dat is het er niet meer daar, maar dat is maar, ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, Jupp.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

je vader. Dan een zwaarheid moment de maal bevol dat een jong. Let even mis, ja in het buik lees toepen. We keel, we morgen knuppel. Ja, dat is zo ja in het maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer daar. Maar dat is maar, we doen.